leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In heel Limburg. Digitaal op DAB+. Dit is Ludo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De politie Limburg-Regio Hoofdstad heeft afgelopen weekend gerichte verkeerscontroles gehouden in Hasselt en Alkip. Bij een actie tegen taxis werden 8 onmiddellijke inningen uitgeschreven, onder meer voor gsm-gebruik achter het stuur en fout parkeren. Er waren ook 3 processen verbaal, onder andere voor rijden zonder rijbewijs. Tijdens controles op alcohol en drugs bleken 10 bestuurders onder invloed van alcohol en 2 van drugs. Daarnaast werden nog 6 bestuurders beboet of geverbaliseerd voor andere verkeersinbreuken. In Rotem in Deelse Stokkum is zondag de 82e herdenking gehouden aan de Kapel van de Weerstand. Daar werden de 130 Limburgers herdacht die in september 1944 in de bossen van Rotem werden gedood. De herdenking werd bijgewoond door heel wat sympathisanten en familieleden van de slachtoffers. De kapel werd in 1946 opgericht, precies aan de rand van het bos Schootsheide. De namen van de slachtoffers staan gebeiteld op 2 zerken naast de kapel. De plechtigheid verliep in een serene sfeer met talrijke Belgische vlaggen. Koelere lucht dringt vandaag binnen, maar de timing blijft onzeker. In Limburg kan het eerst nog 23 graden worden. Later volgen regen en intensere buien. Woensdag passeren talrijke buien met maxima tot 19 à 20 graden.

gauw terug, dan is alles voorbij en begint er voor ons een nieuwe tijd. Dan kan ik weer lachen, heel dicht aan je zij.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Bedrijfswagen schrappen als besparingsmaatregel is voor CD&V onbespreekbaar. Dat heeft partijvoorzitter Sammy Medi gezegd op het congres van werkgeversorganisatie VOCA. De schrapping zou op tafel komen bij de nieuwe begrotingsopmaak van de regering De Wever. Die moet op zoek naar 10 miljard euro extra besparing. Bij nieuwe zoekacties in Overasselt in Gelderland heeft de politie nog meer vuurwapens gevonden. Waar precies blijft geheim? Het onderzoek loopt nog volop. Vorige week vielen 33 gemaskerde en gewapende mannen in de gemeente een boerderij aan van een drugscrimineel. De beveiliger van dat huis, een man van 51, is daarbij doodgeschoten. 33 mannen, de jongste 16 jaar, zitten voorlopig in de cel. Onder hen ook één Belg met Marokkaanse roots, die eerder twee aanslagen had gepleegd in Borgerhout. Vermoedelijk had ook deze aanslag te maken met een conflict in het drugsmilieu. In Oudenburg in West-Vlaanderen is een motorrijder uit Blankenbergen kritiek na een ongeval. De man van 40 reed langs de Vaar toen het achterwiel van zijn motor wegsloeg in een bocht. De brandweer moest hem uit een gracht komen bevrijden. Bij het incident waren geen andere voertuigen betrokken. Het vrachtvliegtuig van Amazon dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot en tegen een reeks voertuigen botste, heeft 6 jaar lang passagiers vervoerd van op Zaventem. Tot het jaar 2000 was het deel van de vloot van het inmiddels failliete Sobel Air. Bij de crash zondag kwamen 5 inzittenden van de voertuigen om het leven. 3 personen zijn nog in kritieke toestand. De zwarte dozen zijn intussen gevonden. Mogelijk blijkt dan wat er met het toestel aan de hand was. En op de US Open tennis heeft Alexander Bloks geschiedenis geschreven. Als eerste landgenoot ooit staat hij er in de kwartfinales. Voor Bloks, nog maar 21, is dat ook de eerste keer op een Grand Slam toernooi. Na ruim 3 uur won hij in 4 sets van de Argentijn Cerún Dolo. In de kwartfinale ontmoet hij de winnaar van het duel tussen Tien en Khachanov. De dag begint bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Rond het middaguur trekt dan een regenzone over het land. We halen vandaag maximaal tot 21 graden.

0: Galateertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Galateertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het aantal werkende 66-plussers is op 1 jaar tijd met 25% gestegen. Ook in Genk zijn er heel wat actieve gepensioneerden. Cardioloog Matthias Vrolinks is 68 en werkt nog 6 halve dagen per week in het Sol. Daarnaast doet hij vrijwilligerswerk en leert hij Spaans. Ook 73-jarige Jos Bos blijft aan de slag. Na zijn pensioen werd hij gids. Vandaag geeft hij rondleidingen in Bokrijk en voor de stad Genk. Voor beide geld, stilzitten is geen optie. Na bijna 50 jaar discussie en juridische procedures komen er nu eindelijk concrete werken aan de Noord-Zuidverbinding in Houthalen-Helchteren. Op 5 oktober starten de grote sloopwerken langs de grote baan. Zo'n 150 gezinnen en bedrijven moeten daarvoor wijken. Er komen uiteindelijk 2 tunnels onder de gemeente. Een omleidingsweg bleek juridisch niet haalbaar omdat die door beschermd natuurgebied zou lopen. De werken zullen nog jaren duren. Vanaf 2028 moet de aanleg van de tunnel starten, als alles volgens planning verloopt. Koelere lucht dringt vandaag binnen, maar de timing blijft onzeker. In Limburg kan het eerst nog 23 graden worden. Later volgen regen en intensere buien. Woensdag passeren talrijke buien met maxima tot 19 à 20 graden.

Verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Controleurs van de lijn zijn nog nooit zo vaak afwezig geweest door agressie. Vorig jaar zijn zo 1750 werkdagen verloren. Een jaar eerder waren er dat nog minder dan 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook flink, van 186 in 2024 naar 226 vorig jaar. Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur gewond nadat hij werd aangevallen door 3 passagiers. In Duitsland zijn duizenden mensen op straat gekomen uit protest na de AfD-overwinning in Sachsen-Anhalt. De betogers verzetten zich tegen de extreme standpunten van de partij, onder meer over migranten. Ze riepen slogans als "fascisme is geen alternatief". De grootste betoging was aan de Brandenburger Tor in Berlijn. Volgens de organisatoren waren daar zo'n 14.000 deelnemers. De politie sprak van ongeveer 5.000 mensen. Alles verliep zonder incidenten. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt door een corruptiezaak. Medewerkers van procureur-generaal Ruslan Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude. Hij stapt wel op omdat hij niet wil dat zijn ambt wordt gebruikt als politiek instrument. Vorige week deden de anticorruptiediensten in Oekraïne een inval in zijn kantoor. Alexander Bloks heeft als eerste Belgische man ooit de kwartfinales bereikt op de US Open. Hij klopte de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets. Bloks had veel pijn door een ribblessure en dacht zelfs aan opgeven, maar hij staat dus toch bij de laatste 8. In de kwartfinales neemt hij het op tegen de Rus Karen Khachanov. En Elise Mertens staat ook in de kwartfinales, maar dan in het dubbelspel. Samen met de Russische Diana Schneider klopte ze in 2 sets het Australisch-Nederlandse duo Ellen Perez en Demi Schuurs. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselen bewolkt met enkele buien, dan halen we nog hoogstens 18 graden.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: U heeft het waarschijnlijk meegekregen in het weerbericht zo net. De zomer is gedaan. Jawel, einde, finito. The summer is over. Toepasselijk. We hebben deze plaat van onder het stof gehaald van Dusty Springfield. Niet het stof van Dusty Springfield, wel de plaat van Dusty Springfield natuurlijk. En summer is over. Ja, dat gaat nog wel een 20, 22 graden worden tegen het einde van de week. Maar als het tegenwoordig geen 25 graden of meer is, dan praten we hier in België niet meer over zomer. Zo is dat toch, hè?
1: Espresso.
0: Met de Ludowijn. Maar ja, we zijn het te goed gewoon geweest dit jaar. Dus het mag ook een klein beetje minder natuurlijk. Goedemorgen, welkom trouwens. Dit is Espresso. De koffie staat klaar, beter gezegd. En de muziek ook. En de presentator, die is nog niet goed wakker, heb ik de indruk. We gaan toch proberen u een leuk programma te presenteren met best aardige muziek. Van onder andere Ivan Heijlen, van Adamo, van The Buffoons, van Joe Dolan en van Jerry Lee Lewis.

Maastrichtenaar in hart en nieren, Benny Nijman en ik zal je hebben een van zijn vele grote hits die de man scoorde in de jaren 80 en 90 hier bij ons. Helaas, hij is veel te vroeg van ons heen gegaan, de Benny. Joe Dolan, dat is meteen uit een ander vaatje getapt, een Engels vaatje uit 1970. And you're such a good looking woman.

0: 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Wereldberoemd, niet alleen in Spaans spreken het in landen, maar ook zowat overal ter wereld, zelfs hier bij ons. Julio Iglesias, El Amor, Llámal a tu Puerta. Of Puerta, moet ik zeggen, om het helemaal correct uit te spreken. En een grote meneer ook in Amerika was Mr. Lou Rawls, verkocht maar liefst 40 miljoen platen, bracht 60 albums uit. En op één van die 60 staat ergens deze. See you when I get there.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening.

We kennen ze als Sabrina en voluit heet ze Sabrina Salenko. Ze komt uit Italië en ze scoorde in 1987 een gigant van een hit met deze Boys, Boys, Boys. Ze werd ook in die tijd een sekssymbool en dat had ze een beetje aan zichzelf te danken. Niet aan zichzelf, maar aan de geweldige brede décolletés die ze in der tijd droeg. Maar ja, de dame had dan ook wat om laten te zien. Laten we het daarbij houden. De Buffoons, we gaan naar Nederland, naar 1967 met Tomorrow is Another Day.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.
4: Espresso, terug naar de tijd toen ze nog echt konden zingen, echt radio maken en toen ze nog wisten hoe ze echt de koffie moesten zetten. Espresso, elke dag, 7 op 7, van 9 tot 10 met Ludo Wijnen, de man die de zon doet schijnen.

Engelse jazz-clarinetist en hij was de eerste Engelsman die in de Amerikaanse Billboard Hot 100 op nummer 1 kwam te staan. En dan zong hij nog een noot ook niet, want het nummer was instrumentaal. Strangers on the Shore. En we blijven in Engeland met Sandy Shaw. Bloodfoots met Puppet on a String.

0: Er waren ooit eens, zo beginnen alle sprookjes. En het was ook een sprookje voor de familie Osmond met zijn zevende waren ze, beter gezegd, in een van die zeven. Mary Osmond scoorde deze hit in 1973, trouwens haar enige. Piper Roses en Mary Osmond. En Elvis, die kennen we allemaal. En in 1969 kwam die met deze plaat. Hij verraste toen vriend en vijand, want dat was al een tijdje uit de belangstelling. Maar met deze In the Ghetto, daar scoorde hij nog erg goed mee.
1: As the

In the Still of the Night, Mr. Jack Jersey. En leuk dat je luistert naar Ludo, het station dat dit draait die jij leuk vindt. We gaan terug naar de jeugdjaren van de populaire muziek. En dat doen we 24 op 24, 7 dagen per week. Wat dacht je van Snoopy? Hits uit Nederland met deze It's All in the Bible.

0: John Travolta en Olivia Newton-John uit een van de grootste filmklassiekers aller tijden, Grease, met You're the One That I Want. Straks na 10 uur is er Geert de Knut met de Lunchbox. En ik laat je tot aan die tijd met onder andere Helmoet Lotti en Clara Tijl en L-O-V-E. Graag tot morgen.
1: L-O-V-E.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Controleurs van de lijn zijn nog nooit zo vaak afwezig geweest door agressie. Vorig jaar zijn zo 1750 werkdagen verloren. Een jaar eerder waren er dat nog minder dan 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook flink, van 186 in 2024 naar 226 vorig jaar. Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur gewond nadat hij werd aangevallen door 3 passagiers. In Duitsland zijn duizenden mensen op straat gekomen uit protest na de AfD-overwinning in Sachsen-Anhalt. De betogers verzetten zich tegen de extreme standpunten van de partij, onder meer over migranten. Ze riepen slogans als "fascisme is geen alternatief". De grootste betoging was aan de Brandenburger Tor in Berlijn. Volgens de organisatoren waren daar zo'n 14.000 deelnemers. De politie sprak van ongeveer 5.000 mensen. Alles verliep zonder incidenten. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt door een corruptiezaak. Medewerkers van procureur-generaal Ruslan Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude. Hij stapt wel op omdat hij niet wil dat zijn ambt wordt gebruikt als politiek instrument. Vorige week deden de anticorruptiediensten in Oekraïne een inval in zijn kantoor. Alexander Bloks heeft als eerste Belgische man ooit de kwartfinales bereikt op de US Open. Hij klopte de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets. Bloks had veel pijn door een ribblessure en dacht zelfs aan opgeven, maar hij staat dus toch bij de laatste 8. In de kwartfinales neemt hij het op tegen de Rus Karen Khachanov. En Elise Mertens staat ook in de kwartfinales, maar dan in het dubbelspel. Samen met de Russische Diana Schneider klopte ze in 2 sets het Australisch-Nederlandse duo Ellen Perez en Demi Schuurs. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met enkele buien, dan halen we nog hoogstens 18 graden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Dat is een song van Gene Vincent met de Say Mama. Een hele goede morgen, 6:56 intussen op Radio Lido. Het is dinsdag 8 september intussen. En dan zijn wij met de lunchbox tussen nu en de middag. Fijne muziek, veel weetjes, veel nieuwsjes. En dankjewel voor de lekkere koffie ook aan Ludo Wijnen zo pas. We hebben platen van Teach In met Dingedang, Eurovisie liedje was dat. Ook L'ABC Cifre, Something Inside So Strong uit de jaren 80. Tot zelfs een liedje van Connie Fabri met Koningin van de Nacht. En dit is de ballade van het geluk. Freddy Bircet, de Ginkenaar.

Het is 8 september, dit is de internationale dag van de geletterdheid. Deze dag is uitgeroepen door UNESCO om het wereldwijde belang van lezen en schrijven te benadrukken. De dag richt zich op geletterdheid als een fundamenteel mensenrecht en bevordert wereldwijde inspanningen om analfabetisme te bestrijden. 8 september, internationale dag van de geletterdheid.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

De winnaars voor het Liedjesfestival in 1975 Eurovisie met Teach In en Dingedang. En daarvoor nog eens een instrumentaaltje van Herb Albert in Rise deze voormiddag. Ivo Pauwels, acteur Ivo Pauwels uit het Antwerps Theater, herdenken wij vandaag op 8 september. Straks meer erover na dit plaatje van Brian Hyland met Sealed With A Kiss.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: Vandaag 8 september herdenken wij Ivo Pauwels, Vlaams acteur die op 8 september 2023 op 85-jarige leeftijd overleed. Ivo Pauwels studeerde aan studio Herman Teirlinck en bouwde een lange carrière uit, zowel in het theater als op de televisie. Pauwels speelde onder meer in Kapitein Zeppels, Bompa, Zonestad en Fairtrade. Zijn grootste bekendheid verwierf hij als de volkse eigenzinnige boerenonkel Jeff in de gelijknamige VTM-serie, die in de jaren 90 uitgroeide tot een echte cultreeks. Daarnaast was hij medeoprichter van het Echt Antwerps Theater, waar hij jarenlang komische rollen vertolkte. Met zijn herkenbare humor en Antwerpse flair liet hij een blijvende indruk na op de Vlaamse televisie en het theater. Ivo Pauwels herdenken wij vandaag.

Uit de grote platencollectie van Radio Ludo, Keith Cully met Tenamorado. Amper 2 minuten, dit liedje, dat kon in der tijd in 1962 onder meer. Straks de koningin van de nacht, Nederlandstalig uit 1989, net toen VTM werd opgericht en ook het muziekprogramma 10 om te zien er was. En nu nog Something Inside So Strong, dit is Labi Cifre.

Richard Chamberlain en You Always Hurt The One You Love hier op Radio Ludo. Met daarvoor nog eens een liedje Koningin van de Nacht uit 1989. Nog één laatste keer Monza, de iconische band die Stijn Meurens na het einde van Noordkaap in 2000 uit de grond stampte. Met Van God Los zette die band zich meteen stevig op de kaart, gevolgd door twee albums en een reeks intense jaren. In 2009 viel het doek, maar nu keert Monza terug voor een heruitgave van hun debuut met de originele bezetting van Stijn Meurens, David Poltrak, Mario Goossens en Piet de Pessimier in de rangen, aangevuld met Tom Kogge van Goose op de bas. Op 11 september, nu vrijdag, spelen ze 25 jaar later hun finale show. Passend genoeg in Club Af in de Bootstraat in Hasselt, waar het ooit begon te rollen, dat verhaal. Nu vrijdag dus, Monza in de Bootstraat in de Club Af. Meer informatie op af.be. Tickets €30. Aan de kassa €33 voor de allerlaatste Monza.

0: Tina Charles was een discozangeres die vooral in de 70s en 80s haar topperiode kende en handenvol hits maakte. Tina Charles met dit liedje na 76 uit de zomertijd, I Love to Love. En mag er nog eens een plaat van Charles Aznavour bij, keren we nog eens 10 jaar vroeger, in de vroege jaren 60. Aznavour met La Mama.
1: Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce

Britse soulband uit de 60s en 70s, The Foundations en Build Me Up Buttercup, was meteen een succes in die Motown sound in der tijd. Hè, met Archer Brown als muzikant en als zanger van het hele gebeuren van The Foundations. Hele fijne voormiddag, dit is Radio Ludo. Gaan we stilaan op naar 11 uur. Met straks nog een liedje van The Hep Stars en Sunny Girl. Dat waren de voorlopers van de band ABBA in der tijd. Hier is M. Camarina met Vino, waar blijft de wijn? Wel ja, ik dacht er net aan. Het is bijna tijd om een aperitiefje te nemen, vrienden.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De politie Limburg-Regio Hoofdstad heeft afgelopen weekend gerichte verkeerscontroles gehouden in Hasselt en Alkip. Bij een actie tegen taxis werden 8 onmiddellijke inningen uitgeschreven, onder meer voor gsm-gebruik achter het stuur en fout parkeren. Er waren ook 3 processen verbaal, onder andere voor rijden zonder rijbewijs. Tijdens controles op alcohol en drugs bleken 10 bestuurders onder invloed van alcohol en 2 van drugs. Daarnaast werden nog 6 bestuurders beboet of geverbaliseerd voor andere verkeersinbreuken. In Rotem in Deelse Stokkum is zondag de 82e herdenking gehouden aan de Kapel van de Weerstand. Daar werden de 130 Limburgers herdacht die in september 1944 in de bossen van Rotem werden gedood. De herdenking werd bijgewoond door heel wat sympathisanten en familieleden van de slachtoffers. De kapel werd in 1946 opgericht, precies aan de rand van het bos Schootsheide. De namen van de slachtoffers staan gebeiteld op 2 zerken naast de kapel. De plechtigheid verliep in een serene sfeer met talrijke Belgische vlaggen. Koelere lucht dringt vandaag binnen, maar de timing blijft onzeker. In Limburg kan het eerst nog 23 graden worden. Later volgen regen en intensere buien. Woensdag passeren talrijke buien met maxima tot 19 à 20 graden.
4: Ludo. Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Tony Orlando in de band Downed in the 70s, een topperiode kende met onder meer Taya Yellow Robin en ook met Nocturne Times en met dit plaatje in 76, Cupid tot 4 over 11. Tot 12 uur nog Lunchbox hier op Radio Ludo, dinsdag voormiddag 8 september. Songs van Imra Thomas komt eraan, we hebben Take That zelfs en Serge Gainsbourg onder meer in de uitzending. Nieuwtjes, weetjes en zoveel meer komt er ook aan. Straks kijken we eens in de krant. Was er een bijzondere noodkreet in de bergen de afgelopen week. En nu nog eens Without You. Hier is Tom Jones.

Bizar krantennieuws. Een Belgische toerist heeft maandagavond voor grote opschudding gezorgd in Frankrijk. Tijdens een bergwandeling hoorde die man naar eigen zeggen plotseling meerdere noodkreten. Hij twijfelde geen moment en belde in paniek de Franse hulpdiensten. En die namen de melding bijzonder ernstig en rukten massaal uit. In de omgeving werd gezocht naar mogelijke wandelaars die in de moeilijkheden verkeerden. De toerist wachtte intussen af terwijl de hulpdiensten de situatie onderzochten. En al snel bleek dat de vermeende noodkreten mogelijk iets heel anders waren. Wat de man precies hoorde is niet meteen duidelijk. De Franse hulpdiensten waren in elk geval urenlang in de weer dankzij zijn bezorgdheid. Een bergwandeling die rustig begon eindigde zo voor iedereen in een onverwachte reddingsoperatie.

0: kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Kijk, je hoeft geen wiskundeoefeningen te maken. Je hoeft ook niet naar school te gaan. Als je een beetje muziek luistert bij Radio Ludo, dan leer je de wiskunde hier zo bij ons hoor. Met uit 73, Nick McKenzie en When is When. When in When is Few. Straks keren we terug in de tijd met een nieuwsfeit over de allereerste uitzending van Star Trek. Maar dat is voor zometeen.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: De tijd in, vandaag op 8 september. In 1966 werd de allereerste aflevering van Star Trek uitgezonden in de Verenigde Staten. De science fiction serie nam kijkers mee aan boord van een USS Enterprise. Hoewel de serie aanvankelijk matige kijkcijfers had, groeide ze later uit tot een cultfenomeen. Star Trek inspireerde generaties met thema's rond ruimtevaart, diversiteit en technologie. Personages als Captain Kirk en Mr. Spock werden iconen van de popcultuur. De serie leidde tot talloze films, spin-offs en trouwe fanbase, met Trekkies. Tot vandaag blijft Star Trek invloedrijk, zowel in de fictie als in de wetenschap. Eerste uitzending van Star Trek in de Verenigde Staten, dat was op 8 september 1966.

Monsieur Serge Gainsbourg was dat La Javanaise. Liedje dat toch vaak voorbij komt hier bij ons. Het is 11:30 intussen. Goede voormiddag. Radio Ludo, je toonaangevende retro-radio op 2FM-frequenties in het centrum van Limburg en in Haspengouw. Je hoort ons op DAB Plus voor de hele provincie. En verder buiten via de livestream wereldwijd op radioludo.be. Met Bobby Vinton hier in Hertz.

Het origineeltje Breakaway van Imre Thomas. Later werd dat door Tracy Ullman zeer succesvol gecoverd in de jaren 70. Breakaway op Lido met Back for Good van die boys band uit de 90s, Fake Death. De weetjes trommen met een weetje zo dadelijk bij ons over het Nederlands imperium steenkool in de 19e eeuw. En nu David Carroll op je radio.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Ons weetje in de weetjestrommel gaat vandaag over het mijnimperium in Limburg. In de 20e eeuw was Nederlands Limburg het hart van de Nederlandse steenkoolindustrie. Onder steden als Heerlen, Kerkrade, Geleen en Brunsum lagen gigantische ondergrondse mijnnetwerken, die samen meer dan 2500 kilometer aan gangen telden. De mijnen zorgden voor welvaart, maar ook voor gevaar. Instortingen, gasexplosies en zware arbeid waren dagelijkse realiteit. Op het hoogtepunt werkten ruim 60.000 mensen in de mijn, direct of indirect. In de jaren 60 besloot de overheid plots tot sluiting vanwege goedkopere alternatieven. Dit leidde tot een diepe economische crisis in de regio. Veel mijngangen liggen er nog steeds geheimzinnig afgesloten en vol verhalen onder het Limburgse landschap. 20e eeuw, Nederlands Limburg, was een imperium onder de grond, de Nederlandse steenkoolindustrie.

Zoveel mooie vrolijkheid hier op dinsdag voormiddag op Radio Ludo. To Man Sound met Lou de Prijk en Charlie Brown en ook Shepstone en Dibbins daarvoor met Shady Lady. Dat was het voor vandaag, deze lunchbox. Zo dadelijk op de middag komen jouw toonaangevende retro is erbij, non-stop muziek de dag door. En hier nog Madame met een bontjas, was een song van Urbanus. En uit Urbanus Vobiscum halen wij dat liedje van Bart Peters met Madame met een bontjas. Morgen is er meer van dat, dan horen we elkaar opnieuw vanaf 10 uur na Espresso. Tot morgen.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Limburgse brandweer rukte opnieuw uit naar de Hoge Venen. De drie Limburgse zones stuurden gisteren en vandaag drie bosbrandweerwagens en een tankwagen om heropflakkeringen te blussen. In totaal zijn 11 brandweerlieden ter plaatse. Zonecommandant Knapen meldt dat de vraag zondag binnenkwam om grondvuur te bestrijden. Naast het blussen wordt er ook samengezeten voor structurele oplossingen om het gebied veilig te stellen. Onbekenden hebben textiel gedumpt bij de oude Gallo-Romeinse grafheuvels in Gingelom. De gemeente vermoedt dat het om gestolen zakken van Limburg.net gaat. Dieven zouden het textiel hebben gesorteerd en de restanten achtergelaten hebben. De technische dienst heeft het sluikstort inmiddels opgeruimd. Omdat dit vaker gebeurt, roept de gemeente inwoners op om de zakken pas de avond van de ophaling buiten te zetten. Koelere lucht dringt vandaag binnen, maar de timing blijft onzeker. In Limburg kan het eerst nog 23 graden worden. Later volgen regen en intensere buien. Woensdag passeren talrijke buien met maxima tot 19 à 20 graden.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De prestaties voor wiskunde en leesvaardigheid bij 15-jarigen gaat opnieuw achteruit. Dat blijkt uit een nieuw internationaal PISA-onderzoek bij bijna 4000 Vlaamse leerlingen. We blijven hoger scoren dan het Europees gemiddelde, maar verliezen steeds meer leerlingen aan de top. Voor wiskunde bijvoorbeeld waren er vroeger meer toppresteerders en nu is er een overwicht van laagpresteerders. 29% haalt niet het basisniveau voor lezen. Voor wiskunde gaat het om 25%. Daarnaast groeit de groep die de basisvaardigheden niet behaalt om mee te kunnen in de maatschappij. In het BSO kan 3/4 van de leerlingen zelfs geen folder lezen en begrijpen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van de Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten, zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Er is opnieuw een kunstroof gebeurd in Frankrijk. In Cagnes-sur-Mer zijn vanochtend 4 kunstwerken gestolen uit het Renoir Museum. Volgens de burgemeester is de buit ongeveer 9 miljoen euro waard. De camera's van het museum merkten de dieven op. Die lieten tijdens hun vlucht 1 kunstwerk vallen. De politie is al enkele verdachten op het spoor. Vorig jaar werden uit het Louvre in Parijs nog 8 kroonjuwelen gestolen. Dat onderzoek loopt nog. In de Turkse provincie Antalya woeden zware bosbranden. Het vuur breidt zich nog uit en wordt aangewakkerd door harde wind. Meer dan 600 hulpverleners en 110 blusvoertuigen bestrijden de brand, ook vanuit de lucht. Enkele huizen zijn verwoest en bewoners van een dorp zijn geëvacueerd. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met enkele buien, dan halen we nog hoogstens 18 graden.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het aantal werkende 66-plussers is op 1 jaar tijd met 25% gestegen. Ook in Genk zijn er heel wat actieve gepensioneerden. Cardioloog Matthias Vrolinks is 68 en werkt nog 6 halve dagen per week in het Sol. Daarnaast doet hij vrijwilligerswerk en leert hij Spaans. Ook 73-jarige Jos Bos blijft aan de slag. Na zijn pensioen werd hij gids. Vandaag geeft hij rondleidingen in Bokrijk en voor de stad Genk. Voor beide geld, stilzitten is geen optie. Na bijna 50 jaar discussie en juridische procedures komen er nu eindelijk concrete werken aan de Noord-Zuidverbinding in Houthalen-Helchteren. Op 5 oktober starten de grote sloopwerken langs de grote baan. Zo'n 150 gezinnen en bedrijven moeten daarvoor wijken. Er komen uiteindelijk 2 tunnels onder de gemeente. Een omleidingsweg bleek juridisch niet haalbaar omdat die door beschermd natuurgebied zou lopen. De werken zullen nog jaren duren. Vanaf 2028 moet de aanleg van de tunnel starten, als alles volgens planning verloopt. Koelere lucht dringt vandaag binnen, maar de timing blijft onzeker. In Limburg kan het eerst nog 23 graden worden. Later volgen regen en intensere buien. Woensdag passeren talrijke buien met maxima tot 19 à 20 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.com.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Neder-Overheembeek bij Brussel is er afgelopen nacht een ontploffing geweest in de inkomhal van een appartementsgebouw. De hal liep schade op, maar er zijn geen gewonden. Volgens de Brusselse brandweer was er rookontwikkeling, maar geen brand. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. In Duitsland is een verdachte opgepakt voor sabotage aan het elektriciteitsnet. Het gaat om een klimaatactivist van 48. De politie arresteerde hem in de buurt van Aken na een dagenlange speurtocht. Hij had in twee brieven aan de media de verantwoordelijkheid opgeëist voor de sabotageacties. In zijn woning heeft de politie ook nog springstoffen gevonden. De man had het gemunt op centrales waar nog bruin kool wordt gebruikt, een heel vervuilende vorm van energie. Claire bouwt potatoes, overweegt om zijn fabriek in Moeskroen te sluiten. Daarmee staan bijna 400 banen op de tocht. De productiecapaciteit ligt er boven de vraag. Met andere woorden, er worden meer frieten geproduceerd dan er verkocht geraken. Zo'n 14-20% meer. De installaties zijn ook verouderd, zegt het bedrijf. De sluiting is nog niet definitief. Er wordt nu gesproken met de vakbonden. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Het personeel had het werk neergelegd na een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep Hindoes die geen contact wenste met vrouwen. Daarom had het management van de Eiffeltoren het vrouwelijk personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. Er kan nog een spatje regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, ook vanavond en vannacht. Morgen afwisselend opklaringen en wolken, mogelijk wat regen en tot 19 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Limburgse brandweer rukte opnieuw uit naar de Hoge Venen. De drie Limburgse zones stuurden gisteren en vandaag drie bosbrandweerwagens en een tankwagen om heropflakkeringen te blussen. In totaal zijn 11 brandweerlieden ter plaatse. Zonecommandant Knapen meldt dat de vraag zondag binnenkwam om grondvuur te bestrijden. Naast het blussen wordt er ook samengezeten voor structurele oplossingen om het gebied veilig te stellen. Onbekenden hebben textiel gedumpt bij de oude Gallo-Romeinse grafheuvels in Gingelom. De gemeente vermoedt dat het om gestolen zakken van Limburg.net gaat. Dieven zouden het textiel hebben gesorteerd en de restanten achtergelaten hebben. De technische dienst heeft het sluikstort inmiddels opgeruimd. Omdat dit vaker gebeurt, roept de gemeente inwoners op om de zakken pas de avond van de ophaling buiten te zetten. Koelere lucht dringt vandaag binnen, maar de timing blijft onzeker. In Limburg kan het eerst nog 23 graden worden. Later volgen regen en intensere buien. Woensdag passeren talrijke buien met maxima tot 19 à 20 graden.

zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een Brusselse politieagent is aangehouden op verdenking van verduistering. Hij zou bij een huiszoeking bij een drugdealer in het Brusselse vorige woensdag 25.000 euro cashgeld hebben gevonden en het hele bedrag hebben weggemoffeld. Volgens de krant Le Soir is de man op heterdaad betrapt met het drugsgeld in zijn broekzak. De agent zit in voorlopige hechtenis met een enkelband. Er is een schandaal losgebarsten rond de populaire Nederlandse app Polar Steps. Met die app zetten gebruikers tijdens hun reizen elke dag een nieuwe step op de wereldkaart. De app blijkt nu lang niet zo goed beveiligd als de beheerders altijd beweerden. De gegevens, onder meer adressen of reisplannen van 23 miljoen gebruikers, waren maandenlang open en bloot toegankelijk, meldt een Nederlands onderzoeksplatform. Daar zou ook gevoelige informatie van onder meer militaire operaties bij zijn geweest. Bovendien was Polar Steps al maanden op de hoogte van het gegevenslek. In ons land telt de app ongeveer 1 miljoen gebruikers. De onderzoeksrechter in Brugge heeft twee Afrikaanse mannen aangehouden op verdenking van zogeheten vriendschapsfraude. Bij dat fenomeen proberen daders via sociale media een band op te bouwen met kwetsbare mensen die ze dan later vragen om geld op te sturen. Een vrouw uit Oostende is zo'n 120.000 euro verloren aan het duo. De Ghanezen zouden in ons land 1 miljoen euro hebben buitgemaakt bij 8 verschillende slachtoffers. En in de Vuelta blijft de Visma Lease Bike ploeg maar winnen. De Brit Matthew Brennan was voor de vierde keer deze ronde de snelste in een massaspurt, opnieuw met een perfecte lead-out door Wout van Aert, die ook al twee ritten won. Brennan haalde het voor de Fransman Coccar, Vito Braat en Jordi Meus finishten 3 en 4, Wout van Aert zesde. In de stand verandert er niets, Enric Mas behoudt de leiderstrui. De regenzone die vanaf de kust over het land trekt, verdwijnt in de loop van de avond. Het wordt dan, ook vannacht, overwegend droog. Morgen is het wel opnieuw wisselvallig en raken we niet boven 20 graden.

Check www.thesquarekern.be en like us op Facebook. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

just, just we two. Heads up to I love you, and you love me.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een Brusselse politieagent is aangehouden op verdenking van verduistering. Hij zou bij een huiszoeking bij een drugdealer in het Brusselse vorige woensdag 25.000 euro cashgeld hebben gevonden en het hele bedrag hebben weggemoffeld. Volgens de krant Le Soir is de man op heterdaad betrapt met het drugsgeld in zijn broekzak. De agent zit in voorlopige hechtenis met een enkelband. Er is een schandaal losgebarsten rond de populaire Nederlandse app Polar Steps. Met die app zetten gebruikers tijdens hun reizen elke dag een nieuwe step op de wereldkaart. De app blijkt nu lang niet zo goed beveiligd als de beheerders altijd beweerden. De gegevens, onder meer adressen of reisplannen van 23 miljoen gebruikers, waren maandenlang open en bloot toegankelijk, meldt een Nederlands onderzoeksplatform. Daar zou ook gevoelige informatie van onder meer militaire operaties bij zijn geweest. Bovendien was Polar Steps al maanden op de hoogte van het gegevenslek. In ons land telt de app ongeveer 1 miljoen gebruikers. De onderzoeksrechter in Brugge heeft twee Afrikaanse mannen aangehouden op verdenking van zogeheten vriendschapsfraude. Bij dat fenomeen proberen daders via sociale media een band op te bouwen met kwetsbare mensen die ze dan later vragen om geld op te sturen. Een vrouw uit Oostende is zo'n 120.000 euro verloren aan het duo. De Ghanezen zouden in ons land 1 miljoen euro hebben buitgemaakt bij 8 verschillende slachtoffers. En in de Vuelta blijft de Visma Lease Bike ploeg maar winnen. De Brit Matthew Brennan was voor de vierde keer deze ronde de snelste in een massaspurt, opnieuw met een perfecte lead-out door Wout van Aert, die ook al twee ritten won. Brennan haalde het voor de Fransman Coccar, Vito Braat en Jordi Meus finishten 3 en 4, Wout van Aert 6e. In de stand verandert er niets, Enric Mas behoudt de leiderstrui. De regenzone die vanaf de kust over het land trekt, verdwijnt in de loop van de avond. Het wordt dan, ook vannacht, overwegend droog. Morgen is het wel opnieuw wisselvallig en raken we niet boven 20 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Oostende legt vooruit burgemeester John Krombee met onmiddellijke ingang een samenscholingsverbod op voor meer dan 3 personen in de wijk Nieuwe Stad. Daar zijn politieagenten zondag door een grote groep mensen zwaar aangevallen toen ze tussen beiden wilden komen bij een vechtpartij. Volgens Krombee zijn deze keer grenzen overschreden. 9 personen waren na de feiten opgepakt, maar sanderendaags allen weer vrijgelaten. Het verbod geldt van 7 uur 's avonds tot 7 uur 's ochtends en blijft al zeker 3 maanden van kracht. De politie krijgt ook de toelating om gericht te controleren en te fouilleren in de wijk. De gasprijs is opnieuw door het dak gegaan. Met een stijging van 5% naar 77 euro staat de prijs van het gas op het hoogste niveau sinds eind 2022. Aanleiding is een aankondiging van gasproducent Qatar. Dat gaf aan dat de problemen met gaslevering nog langer zullen aanhouden dan verwacht. In Indonesië is een zoekactie aan de gang naar een boot die al meer dan een dag vermist is. Aan boord zijn 7 opvarenden, onder wie 5 internationale journalisten, op reportage over de vulkaan Anak Krakatau. Die is de voorbije dagen meermaals spectaculair uitgebarsten. Reddingswerkers vrezen stilaan het ergste. De vulkaan zelf zou intussen wat bedaard zijn. Op verschillende Indonesische luchthavens is het vliegverkeer na 2 dagen hervat. Club Brugge is aan zijn nieuwe Champions League-campagne begonnen met een nederlaag. Thuis op Jan Breydel verloor club na een vrij gelijkopgaande wedstrijd met 2-3 van Aston Villa. De Brugse doelpunten waren van Vettlesen voor en Tresoldi na rust, die laatste op strafschop. En de genomineerden voor de Gouden Bal dit jaar zijn bekend. Op de shortlist met 30 namen staan 3 landgenoten in diverse categorieën. Thibaut Courtois is genomineerd als beste doelman. Vincent Kompany als beste coach na zijn succesjaar bij Bayern München. Opvallend is ook de nominatie van Red Flame Tessa Willaert voor het eerst in haar loopbaan. Eind oktober kennen we de winnaars. De nacht is koel bij minima rond 11 graden. Eerst nog brede opklaringen, maar vanaf de ochtend meer wolken en nog kans op een bui, vooral in het noordwesten. Temperaturen overdag niet hoger dan 19 graden.

Dit is Ludo. Geniet van je dag.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

We zijn allemaal blind, willen alles of niets. En gejaagd door de wind, komt er niemand tot iets.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.